thing. Session! Het is die zich te krijgt, mijn strategie verzet, mijn strachenboeg werd weg.